0: Scholing en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Er zijn handen die me vasthouden, woorden die me raken.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Lig in mijn bed,

0: Woningen en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jim van Koen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Waarschuwing. Mogelijke oplichting aan de deur in Hoofddorp en Ricky Kolen en Leo Blokhuis donderdag 7 mei in C-Theater. In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die langs de deuren gaan. Zij wekken de indruk alsof zij namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals de verkoop van thuisbatterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De betreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Zij voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. En bij twijfel niet doen en meld het bij de gemeente of politie. Met The Soul of Country komen Leo Blokhuis en Ricky Kolen 7 mei met een gezamenlijke voorstelling terug naar het theater. Zij verkennen in deze nieuwe show de ambachtelijke countrymuziek. Samen gaan ze op zoek naar liedjes die zonder opsmuk de eerlijke en kwetsbare kant van de zanger tonen. Maar ook naar de ziel van het genre en naar liedjes die vertellen waar het op staat. Leo en Ricky doen dit met humor en enthousiasme om persoonlijk te zijn in hun verhalen. En dat is belangrijk in een tijd waarin AI ook liedjes kan schrijven. Juist omdat ze door mensen is gemaakt, is muziek belangrijk voor hen. Ricky zal bekende klassiekers zoals Jolene en Behind Closed Doors zingen en Leo geeft daarbij verrassende context. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige perioden. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwindkracht 3 tot 4 naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Met een VR-bril de toekomst van de spoorzone bekijken en kanovereniging Waterwolf opent deuren voor publiek. Op maandag 18 mei krijgen ondernemers in Haarlemmermeer de kans om de toekomst van de spoorzone Hoofddorp voor hun ogen te zien. Tijdens de Beukenhorst Bruist zetten vastgoed Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een VR-bril op de neus van bezoekers, zodat zij de plannen voor het nieuwe stationskwartier, de nieuwe metro en HOV-lijn zelf kunnen ervaren. De spoorzone Hoofddorp staat voor een ingrijpende transformatie met een grote impact op de regio. Het is dus belangrijk voor ondernemers daarover meer informatie te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei van 16:45 'smiddags tot 19:00 in de avond. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue 100 te Hoofddorp. Kanovereniging Waterwolf zet op Hemelvaartsdag, dat is donderdag 14 mei, haar deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kanosport. Tussen 11:00 ochtends en 16:00 middags zijn jong en oud welkom op de verenigingslocatie aan de Hoofdweg 567A in Hoofddorp. U kunt daar kennis maken met de club en ook zelf het water opgaan. Voor kinderen zijn er speciale kleinere kajaks beschikbaar, zodat ze veilig en comfortabel kunnen meedoen. De vereniging benadrukt dat het een sport is die relatief snel aan te leren is en daarom geschikt is voor een breed publiek. Voor geïnteresseerden zijn er tweedehands kanospullen te koop en is er ook een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige perioden. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwindkracht 3 tot 4 naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Munich op. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
3: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20...
2: De tweede keer dat Arsenal de finale bereikte. Vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Twee gewonden bij ongeval met motor en auto bij Leinden. En stoomgemaal Halfweg gratis open op Gemalendag. Een motor met twee berijders is maandagmiddag in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Melbournestraat en de Seboerlaan in Leinden. De berijders van de motor raakten daarbij allebei gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 2:30 's middags reed de motor over het fietspad en kwam op de kruising in botsing met een auto. Meerdere politieeenheden en 3 ambulances kwamen ter plaatse. De gewonden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto is vanwege duizeligheidsklachten ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De kruising was volledig afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Aanstaande zondag is het Moederdag, maar ook Nationale Gemalendag. Die dag is stoomgemaal Halfweg 's middags gratis toegankelijk van 1 uur tot 4 uur. Het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld draait op die dag echter niet onder stoom. Toch is een bezoek aan het gemaal op deze dag een leuke ervaring. Je proeft de sfeer van een gemaal uit de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Ook voor kinderen is er op 10 mei veel te beleven. Er zijn draaiende modelstoommachines, je kunt meedoen aan een fotobingo, luisteren naar het spannende verhaal Help, de kolen zijn gestolen, en op zoek gaan naar de gouden steenkool. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
3: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
2: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
4: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
2: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Je hoort de Culture Club, Karma Comedian.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Brankijker voor sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Roxette, Christopher Cross, David Guetta? Maar nu eerst muziek van eigen bodem. Hier is Direct Won't Fall.

0: Je bent David Guetta, samen met Saya, Beautiful People.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag. Hier is Roxette.

0: Dat was Hey There Delilah van de Plain White Tees.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Het enige burgerslachtoffer tijdens de slag bij het Amerikaanse Gettysburg was een vrouw die brood aan het bakken was in haar keuken toen ze werd geraakt door een verdwaalde kogel.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Waarschuwing. Mogelijke oplichting aan de deur in Hoofddorp en Ricky Kolen en Leo Blokhuis donderdag 7 mei in C-Theater. In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die langs de deuren gaan. Zij wekken de indruk alsof zij namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals de verkoop van thuisbatterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De betreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Zij voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. En bij twijfel niet doen en meld het bij de gemeente of politie. Met The Soul of Country komen Leo Blokhuis en Ricky Kolen 7 mei met een gezamenlijke voorstelling terug naar het theater. Zij verkennen in deze nieuwe show de ambachtelijke countrymuziek. Samen gaan ze op zoek naar liedjes die zonder opsmuk de eerlijke en kwetsbare kant van de zanger tonen. Maar ook naar de ziel van het genre en naar liedjes die vertellen waar het op staat. Leo en Ricky doen dit met humor en enthousiasme om persoonlijk te zijn in hun verhalen. En dat is belangrijk in een tijd waarin AI ook liedjes kan schrijven. Juist omdat ze door mensen is gemaakt, is muziek belangrijk voor hen. Ricky zal bekende klassiekers zoals Jolene en Behind Closed Doors zingen, en Leo geeft daarbij verrassende context. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige perioden. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track.
3: I think I'm starting to fall in love. My love is deep. My love is deep.
4: De Meer Radio Super Track van deze week is van lokaal talent Bobby Mars. My love is deep.

0: door de supertrack van deze week. Bobby Mars uit Hoofddorp met My Love is Deep.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Ontbijtplaat is dit keer aangevraagd door Ferry. Hij schrijft, dit is typisch een nummer die je nooit meer op de radio hoort. Kun je het draaien? Nou Ferry, dan draai hem gewoon toch. Hier is Andrew Gold met Lonely Boy.

0: was Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 2008 nam een 33-jarige vrouw uit Wisconsin de identiteit van haar dochter aan om opnieuw naar de middelbare school te gaan en lid te worden van het cheerleading team.

door de videogames van Lana Del Rey. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur vanochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur tot het nieuws hoor je Chris Rea met een nummer wat hij schreef voor zijn dochter Josephine. Tot zo.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.
5: Piet

0: You are the Red Box for America.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten in de komende uren? Bijzondere berichten, sportnieuws, leuke activiteit in Haarlemmermeer en muziek, onder meer van Imagine Dragons. Anita Meijer, de Rolling Stones. Maar eerst nieuwe muziek van eigen bodem. Hier is Douwe Bob with you.

0: Je hoorde Calvin Harris met Blessings.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie en het blijft spannend. Alle wedstrijden beginnen zondagmiddag om 16:45. En dit zijn ze. Telstar, Heracles Almelo, NAC Breda, Heerenveen, Ajax, FC Utrecht, Go Ahead Eagles, PSV, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, FC Twente, Sparta, Feyenoord, AZ, Excelsior, Volendam en Groningen, NEC.

0: what it takes. You're the Imagine Dragons, whatever it takes.
1: Een bijzonder bericht.
0: Een bijzonder bericht, nou, dat is het zeker. De grootste afstand die iemand heeft overleefd, die werd meegenomen door een tornado, is 400 meter. En dat was de 19-jarige Matt Suter. Hij zat op de bank in zijn mobile home toen hij werd opgezogen. En hij heeft er geen verwondingen aan overgehouden.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag. Tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Met een VR-bril de toekomst van de spoorzone bekijken en kanovereniging Waterwolf opent deuren voor publiek. Op maandag 18 mei krijgen ondernemers in Haarlemmermeer de kans om de toekomst van de spoorzone Hoofddorp voor hun ogen te zien. Tijdens de Beukenhorst Bruist zetten vastgoed Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een VR-bril op de neus van bezoekers, zodat zij de plannen voor het nieuwe stationskwartier, de nieuwe metro en HOV-lijn zelf kunnen ervaren. De spoorzone Hoofddorp staat voor een ingrijpende transformatie met een grote impact op de regio. Het is dus belangrijk voor ondernemers daarover meer informatie te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei van 16:45 'smiddags tot 19:00 in de avond. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue 100 te Hoofddorp. Kanovereniging Waterwolf zet op Hemelvaartsdag, dat is donderdag 14 mei, haar deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kanosport. Tussen 11:00 ochtends en 16:00 middags zijn jong en oud welkom op de verenigingslocatie aan de Hoofdweg 567A in Hoofddorp. U kunt daar kennis maken met de club en ook zelf het water opgaan. Voor kinderen zijn er speciale kleinere kajaks beschikbaar, zodat ze veilig en comfortabel kunnen meedoen. De vereniging benadrukt dat het een sport is die relatief snel aan te leren is en daarom geschikt is voor een breed publiek. Voor geïnteresseerden zijn er tweedehands kanospullen te koop en is er ook een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meerradio.
6: Ruud Kroes.

0: Jordan, Simon & Garfunkel met Cecilia.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Aanstaande zaterdag 9 mei, dan is het raddraaien voor moeders. Alle moeders mogen op vertoon van een kassabon op 9 mei aan het rad draaien en maken erbij kans op prachtige prijzen. En dat gebeurt allemaal in winkelcentrum Tonenburg. De aanvang is 12 uur en dit duurt tot en met 4 uur 's middags. Winkelcentrum Tonenburg, raddraaien voor moeders, zaterdag 9 mei.

0: Je hoorde Dominic Fike met White Keys.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Toen de Nintendo Wii U faalde, halveerde de CEO zijn eigen salaris voor een half jaar om zijn werknemers niet te hoeven ontslaan.

Guido. Yeah. Uit 2008, je hoorde Snoop Dogg samen met Willie Nelson en My Madison. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ik wens je een hele fijne dag. Tot gauw. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: party. Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 2 gewonden bij ongeval met motor en auto bij Leinden. En stoomgemaal Halfweg gratis open op Gemalendag. Een motor met 2 berijders is maandagmiddag in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Melbournestraat en de Seboerlaan in Leinden. De berijders van de motor raakten daarbij allebei gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 2:30 's middags reed de motor over het fietspad en kwam op de kruising in botsing met een auto. Meerdere politieeenheden en 3 ambulances kwamen ter plaatse. De gewonden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto is vanwege duizeligheidsklachten ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De kruising was volledig afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Aanstaande zondag is het Moederdag, maar ook Nationale Gemalendag. Die dag is stoomgemaal Halfweg 's middags gratis toegankelijk van 1 uur tot 4 uur. Het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld draait op die dag echter niet onder stoom. Toch is een bezoek aan het gemaal op deze dag een leuke ervaring. Je proeft de sfeer van een gemaal uit de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Ook voor kinderen is er op 10 mei veel te beleven. Er zijn draaiende modelstoommachines, je kunt meedoen aan een fotobingo, luisteren naar het spannende verhaal Help, de kolen zijn gestolen, en op zoek gaan naar de gouden steenkool. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Waarschuwing. Mogelijke oplichting aan de deur in Hoofddorp en Ricky Kolen en Leo Blokhuis donderdag 7 mei in C-Theater. In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die langs de deuren gaan. Zij wekken de indruk alsof zij namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals de verkoop van thuisbatterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De betreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Zij voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. En bij twijfel niet doen en meld het bij de gemeente of politie. Met The Soul of Country komen Leo Blokhuis en Ricky Kolen 7 mei met een gezamenlijke voorstelling terug naar het theater. Zij verkennen in deze nieuwe show de ambachtelijke countrymuziek. Samen gaan ze op zoek naar liedjes die zonder opsmuk de eerlijke en kwetsbare kant van de zanger tonen. Maar ook naar de ziel van het genre en naar liedjes die vertellen waar het op staat. Leo en Ricky doen dit met humor en enthousiasme om persoonlijk te zijn in hun verhalen. En dat is belangrijk in een tijd waarin AI ook liedjes kan schrijven. Juist omdat ze door mensen is gemaakt, is muziek belangrijk voor hen. Ricky zal bekende klassiekers zoals Jolene en Behind Closed Doors zingen, en Leo geeft daarbij verrassende context. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwindkracht 3 tot 4 naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Meer Radio.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: the courage.
1: Thank you.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Met een VR-bril de toekomst van de spoorzone bekijken en kanovereniging Waterwolf opent deuren voor publiek. Op maandag 18 mei krijgen ondernemers in Haarlemmermeer de kans om de toekomst van de spoorzone Hoofddorp voor hun ogen te zien. Tijdens de Beukenhorst Bruist zetten vastgoed Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een VR-bril op de neus van bezoekers, zodat zij de plannen voor het nieuwe stationskwartier, de nieuwe metro en HOV-lijn zelf kunnen ervaren. De spoorzone Hoofddorp staat voor een ingrijpende transformatie met een grote impact op de regio. Het is dus belangrijk voor ondernemers daarover meer informatie te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei... van 16:45 'smiddags tot 19:00 in de avond. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue 100 te Hoofddorp. Kanovereniging Waterwolf zet op Hemelvaartsdag, dat is donderdag 14 mei, haar deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kanosport. Tussen 11:00 ochtends en 16:00 'smiddags zijn jong en oud welkom op de verenigingslocatie aan de Hoofdweg 567A in Hoofddorp. U kunt daar kennis maken met de club en ook zelf het water opgaan. Voor kinderen zijn er speciale kleinere kajaks beschikbaar, zodat ze veilig en comfortabel kunnen meedoen. De vereniging benadrukt dat het een sport is die relatief snel aan te leren is en daarom geschikt is voor een breed publiek. Voor geïnteresseerden zijn er tweedehands kanospullen te koop en is er ook een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem recht. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Explosie bij woning in Hoofddorp veroorzaakt schade en aandacht voor jonge mantelzorgers in Haarlemmermeer. In de nacht van maandag op dinsdag rond 3:50 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Graan voor Vis in Hoofddorp. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de voordeur zwaar beschadigd en zwart geblakerd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de toedracht en is op zoek naar een verdachte. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. In Haarlemmermeer groeit 1 op de 4 jongeren op met zorgtaken thuis. Tijdens de week van de jonge mantelzorger op 1 tot en met 7 juni vraagt mantelzorg hen meer aandacht voor deze vaak onzichtbare groep. Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld een ziek gezinslid of zorgen voor een broer of zus. Dit kan invloed hebben op hun ontwikkeling, energie en sociale leven. Om hen te ondersteunen, organiseert Mantelzorg en Meer in juni diverse activiteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar. Zoals pannenkoeken eten, sport en creatieve workshops. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de organisatie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jonge ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 6 gifkikkers gevonden op het toilet Schiphol en een wandeling langs oorlogsmonumenten. Op luchthaven Schiphol Airport heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen die waren achtergelaten in een toilet van de vertrekhal. Een reiziger sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een vuilnisbak te zitten, verpakt in bakjes met mos. Vermoed wordt dat de dieren bedoeld waren om illegaal naar het buitenland te smokkelen, maar vlak voor de security check zijn gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke vondst zelden voor. Bevrijdingsdag kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs de oorlogsgedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinneringen en bezinning. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vier Meren breidt aanbod uit met decathlonwinkel en hockeyclubs bundelen krachten in nieuwe jeugdcombinatie. Het aanbod van het Hoofddorpse winkelcentrum Vier Meren wordt binnenkort uitgebreid met een decathlonwinkel. De sportretailer vestigt zich in een winkelunit van 1600 vierkante meter op de eerste verdieping van het overdekte centrum. Met de toevoeging van de decathlon zet Vier Meren de laatste stap richting een full-service-centrum van eigenaar Wereldhef. Volgens Niels Keulen van Wereldhef past de komst van Decathlon perfect in de bredere strategie om Vier Meren te transformeren in een veelzijdige bestemming, waar winkelen, ontspanning en dagelijkse voorzieningen samenkomen. De opening van Decathlon in Vier Meren staat gepland voor augustus 2026. MHC De Reigers en MHC De Kikkers starten vanaf seizoen 2026-2027 een gezamenlijke jongenslijn onder de naam Haarlemmermeerse Hockeycombinatie, HHC. Jongens van 12 tot en met 18 jaar gaan samen trainen en spelen. Volgens beide clubs zorgt de samenwerking voor stabielere teams, meer ontwikkelingskansen en behoud van spelplezier. De eerste kennismaking tussen spelers verliep positief en vormt de basis voor verdere samenwerking. Teams trainen straks op beide locaties en spelen wedstrijden afwisselend bij beide clubs. Voor meiden- en seniorenteams verandert niets. Nieuwe spelers zijn welkom om vrijblijvend mee te trainen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Woensdag.
1: Non-stop muziek.

0: zaterdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Explosie bij woning in Hoofddorp veroorzaakt schade en aandacht voor jonge mantelzorgers in Haarlemmermeer. In de nacht van maandag op dinsdag rond 3:50 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Graan voor Vis in Hoofddorp. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de voordeur zwaar beschadigd en zwart geblakerd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de toedracht en is op zoek naar een verdachte. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. In Haarlemmermeer groeit 1 op de 4 jongeren op met zorgtaken thuis. Tijdens de week van de jonge mantelzorger op 1 tot en met 7 juni vraagt Mantelzorg en meer aandacht voor deze vaak onzichtbare groep. Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld een ziek gezinslid of zorgen voor een broer of zus. Dit kan invloed hebben op hun ontwikkeling, energie en sociale leven. Om hen te ondersteunen, organiseert Mantelzorg en meer in juni diverse activiteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar. Zoals pannenkoeken eten, sport en creatieve workshops. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de organisatie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende perioden zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Onderweg.
4: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Non-stop muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 6 gifkikkers gevonden op het toilet Schiphol en een wandeling langs oorlogsmonumenten. Op luchthaven Schiphol Airport heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen die waren achtergelaten in een toilet van de vertrekhal. Een reiziger sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een vuilnisbak te zitten, verpakt in bakjes met mos. Vermoed wordt dat de dieren bedoeld waren om illegaal naar het buitenland te smokkelen, maar vlak voor de security check zijn gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke vondst zelden voor. Bevrijdingsdag kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs de oorlogsgedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinneringen en bezinning. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïense functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
3: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

uiteindelijk alle soul-grootheden op. En daarom is het zo'n heerlijke start. Sweet Soul Music. Do we like this music? Welkom bij Soul at 6 tot 7 uur. Ga ik gewoon even lekkere dansbare muziek draaien, Haarlemmermeer. Het is maar dat je het weet. Bovendien heette deze meneer uiteindelijk Arthur Conley. En is hij in Ruurlo in de Nederlands overleden. Dat heeft hij ook nog gewoon. The Bee Gees. Night on Broadway heb ik nu voor je klaarstaan. Straks nog een keer Night on Broadway, maar van iemand anders. Blijf gewoon lekker luisteren. Tot 7 uur dansbare muziek voor de Haarlemmermeer en omgeving. Leuk dat je luistert.

Meer radio. Soul at 6.

Ach, elk dorp hier in de Haarlemmermeer heeft wel een Mr. Wendell, toch? Hij verkoopt de dakloze krant. Hij loopt rond met een winkelwagentje, verzamelt blikjes en flessen voor statiegeld. Blijf eens even stilstaan bij deze Mr. Wendell, want zoals Arrested Development zojuist aan je uitlegt, kan daar heel veel wijsheid uitkomen uit de Mr. Wendells. Arrested Development is natuurlijk een grootheid als het gaat om hip-hop. En komen hier regelmatig voorbij in deze heerlijke show. Wie minder regelmatig voorbij komt, is Dr. Love. Ik heb wel Bobby Sheen heeft een plaatje gemaakt. Robert Joseph Sheen maakte dit heerlijke Dr. Love. Te weinig gedraaid. En dat ga ik nu goed maken met je.

El Giro. Ja, dat verdient een afkondiging. Maar toch, hoe te meer uitleggen wie El Giro is. Het heerlijke Boogie Down. Wat is dan precies Boogie? Dat zullen we nog eens een keer af moeten vragen. Dit is Brick. Het nummer heet Daz, inderdaad. Met twee Z's aan het einde. En daar komt de Daz Band, heeft daar de naam van afgepakt. Een Amerikaanse band uit Atlanta.

Ja, we kennen deze mevrouw van Finally CC Peniston. Als je dat heel langzaam uitspreekt, wordt het nummer alleen helemaal over. We Gotta Love Tang. Oh, wat lekker. Voordat we het, naar het nieuwsoverzicht gaan, halve minuut. Maar ik zeg twee minuutjes, doen we even snel het nieuws. Wat er buiten de polder gebeurt, wil ik nog één keer Nights on Broadway aan je voorleggen. Maar in een waanzinnige fijne versie van Candy Staten. Moet je dit toch eens horen, zeg. Achter Bee Gees, en die hebben dit ook gehoord. Zo hadden kunnen maken, hadden ze het zeker gedaan.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat, maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Het Maastrichts UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht geroken. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond en dit is Soul at 6.

1980 begon zo mooi met het Funkin' for Jamaica. Ik kan het me nog herinneren. Tony Smith was de zangeres. En ja, Tom Brown was gewoon maar een trompetist. En je hoort natuurlijk Marcus Miller op de bass. Mag dat gezegd worden? Leuk dat je luistert trouwens. Hoe was het nieuws? Was het een beetje goed nieuws van die 2 minuten in de polder? Ik was even buiten. Ik heb het niet gehoord voor je. Maar we gaan nog even door. Tot 7 uur met Dansbaar halen we meer onder het kopje. Soul at 6. Tot 50 cents geef ik je een eurootje terug. Blijf lekker luisteren.

Ja, ik hou toch altijd een associatie met Star Wars. Dus ik Can You Feel the Force, hoor, van The Real Thing. You to Me Are Everything is een andere bekend nummer van The Real Thing. En het klinkt ook echt heel anders. Ik heb het volgens mij vorige week nog gedraaid in deze show. En die keer dacht ik, het is tijd voor Star Wars. Real Thing, Can You Feel the Force. Je luistert naar Solid Six, meer radio, dansbaar Hoofddorp. Kom op nou. Oh, je woont in Abernes. Mag je ook dansen wat mij betreft. Als het maar in de Haarlemmermeer is. What can I say? Nou, een hele goede avond. Bas Gags.

59 jaar geleden maakte Rita Franklin de Chain of Fools. En het klinkt alsof het gisteren nog dansbaar was. Of misschien vandaag nog wel, wie zal het zeggen. Mama used to say, nou ja, denk maar eens na. Wat dacht je moeder allemaal? Wat zei ze allemaal? Nou ja, dat blijft voor altijd in je hoofd zitten. Maar dit nummer van Junior, een Engelse dansmuzikant. Leuk man, komt uit Engeland, klinkt altijd anders. Zijn moeder zei dit.

1970 maakte King Floyd de heerlijke Groove Me. Dat was een beetje zijn grootste hit. Hij had er een heleboel. Maar dit is wel de belangrijkste en de meest bekende. Ja, misschien wat onbekend voor meer radio, maar je kon er vaak tegen. En dansbaar. Nou en of, morgen dansen we verder. Ik wens je nog een hele mooie avond. Ik laat je achter met Chuck Berry en de Pointer Sisters. Maybelline.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Non-stop muziek.
5: I want to talk to you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze. En wat dacht je van deze? Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golf.

0: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

Oh, my God.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club to Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by Infront Records. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Calvin Harris en Blessings. Hoor die ze bij Club to Date voor woensdag 6 mei. Het is weer iets over 8. En we zijn er weer bij.
1: Club to Date. Erben, Nick en Tessa.
0: Ja, Tessa, nu is er alleen niet, maar Ivor.
2: Hey,
0: hallo. Wat
3: een tijd geleden.
4: Dat is zeker een tijd geleden.
0: Leuk dat je er weer bent.
4: Ja.
0: Het is weer een nieuw Club to Date. Ben jij gisteren nog naar Bevrijdingspop geweest?
4: Ik was een van de vele mensen die gewoon met sluierreed op zijn kantoorstoel mocht zitten. En gewoon mocht werken voor zijn geld.
0: Oh ja. Ja, het was niet een lustrum. Dus ja, we moesten er wel weer werken.
4: Nou, en ik wil niet iedereen de droom uithelpen. Maar heb je gekeken wanneer het eerste lustrum is?
0: 2030.
4: Ja, heb je ook uitgerekend welke dag dat is?
0: Is het ergens in een weekend?
4: Ja.
0: Nee! Ja.
4: Dus de eerstvolgende lustrum hebben we er ook niks aan.
0: Nee.
4: Ja, ik ben gewoon van mening dat, nou ja, net zoals het iedereen gemerkt dat kinderdagverblijven wat ruzie gedaan hebben. Dit moet gewoon een vrije dag zijn, jongens.
0: Ja, daar hadden we het vorige week al over. Van welke vrije dag zou je opgeven, bijvoorbeeld voor een 5 mei?
4: Niet opgeven, gewoon toevoegen, jongens. Net zoals de dag van de arbeid.
0: Ja, oké.
4: De hele transportwereld is dicht, maar Nederland is open.
0: Ja,
4: juist.
0: Goed, Tess en ik waren er gisteren wel. Maar we hebben S10 gezien. En toen zijn we weggegaan. We hadden wel andere artiesten nog willen zien, maar ja, ik vond de sfeer gewoon een beetje gekkig of zo. Ik vind dat Bevrijdingspop, het verandert wel. Het publiek, het wordt allemaal steeds jonger, het begint allemaal steeds vroeger te drinken. En dat je eigenlijk er staat van, what the fuck, gasten, waar zijn jullie allemaal mee bezig? Dus,
4: ja, of jullie worden gewoon ook langzaam oud.
0: Dat was ik ook wel een beetje. Maar daar wilde ik niet aan toegeven.
4: Maar, nee, ik snap hem.
0: Dus, nou ja, leuk.
4: Maar S10 was in ieder geval leuk.
0: S10 was heel erg leuk. Ze was ook goed bij stem. Is eigenlijk altijd wel. Dus dat was echt wel heel erg leuk. En direct, daar hadden we zoiets van, die zien we vast nog wel een ander keertje. Dus,
4: fair.
0: Ja,
4: fair.
0: Nick!
5: Hey,
0: hallo! Je bent er ook!
5: Ja. Ja, sorry, de natuur riep. En vaak is het dan toch wijselijk om even te antwoorden.
0: Ja,
5: anders wordt het zo'n zooitje.
0: Hoe is het, jongen?
5: Ja, goed.
0: Mooi.
5: Ja hoor.
0: We zijn ook bij Bevrijdingspop.
5: Nee. Ik zat gisteravond gewoon thuis.
0: Ook lekker.
5: Ja, ik had visite over de vloer. En op een gegeven moment, dan ben je rond een uur of 10. Dan blijf je weer met z'n tweetjes over. Ja. En denk je, ja, ik kan nu nog naar Bevrijdingspop. Maar als ik dan morgen nog een beetje normaal op kantoor aanwezig moet zijn, dan lijkt mij dat niet verstandig.
0: We worden te volwassen.
5: Ja, nou, te oud gewoon. Te volwassen, gewoon te oud.
0: Jezus.
5: Ja, het is wel zo.
0: Goed,
5: zo
0: meteen hoor je Jennifer Lopez. Maar eerst
5: als wij volwassen zijn.
0: Sarah Larsson. No nightmare when you can still see the light.

0: een hoofdtop hebben we het al gehad. Een app. En dan kan je eigenlijk het fietslicht een beetje manipuleren. Dat je gewoon meteen door kan rijden.
1: Ja, het idee is dus dat als je die app gebruikt en jij geeft aan van ik ga nu fietsen, dat die op basis van jouw geolocatie dus kan anticiperen wanneer jij bij welk stoplicht bent.
0: Ja.
1: En het knopje al soort van voor je in kan drukken, waardoor je als fietser sneller door groen kan.
0: Op zich best wel.
1: Heel relaxte feature, vermoedelijk ook bedoeld om fietsen aantrekkelijker te maken dan bijvoorbeeld de auto. Hier in Haarlemmermeer hebben we een tijdje een proef gehad met de app Schwung. Die is Schwung, zo heet het.
2: Schwung. Dat klinkt toch een beetje Schwung. Als Katjao van Cars.
1: Ja, weet je wel. Ja.
0: Schwung.
1: Ik ga gewoon door. Maar Schwung werkt sinds afgelopen december niet meer, omdat het bedrijf daarachter gestopt is. Er lijkt echter wel een andere app te zijn die de draad heeft opgepakt. En die wordt nu in andere steden wordt daar weer een proef mee gedaan. Maar Haarlemmermeer heeft in december ook gezegd dat ze wel enthousiast zijn over het concept. Dus kijk naar andere mogelijkheden. Al ligt dat deze app zijn weg ook weer onze gemeente in terugvindt.
0: Jullie fietsen veel. Zou het een oplossing bieden?
1: Een oplossing waarvoor?
0: Nou, voor het wachten voor het rode stoplicht.
1: Ik vind het vaak wel lekkerder als je zoveel mogelijk door kan rijden. Dus ik merk nu ook als ik naar werk fiets. Dat is toch elke dag half uurtje heen, half uurtje terug. Je gaat toch wel een route vinden waarbij je stoplichten enigszins kan mijden.
0: Ja.
1: Ik moet dus zeggen, ik ben 100 keer langs zo'n bord gefietst. Ik heb elke keer tegen mezelf gezegd, die app die moet ik eens gaan installeren. Nooit gedaan.
0: Oh.
1: Dus ik heb geen idee of het werkt, of nee.
2: Ja, ik had al zoiets van, waar zijn die borden opeens gebleven? Want ik had hetzelfde en opeens zag ik de borden niet meer. Dus ik denk, misschien bestaat het niet meer.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat was goede intuïtie.
0: Ja. Wat ik ook nog een oplossing vind, wat ze nu vanuit volgens mij Amstelveen naar Haarlem aan het doen zijn, is zo'n fietssnelweg.
1: Dat lijkt me ook. Een fietssnelweg.
2: Ja, maar die hebben we in theorie al dwars door Hoofddorp heen. Kan je in theorie al gewoon in één klap doorfietsen zonder al te veel issues.
0: Ja, dat is ook waar.
2: Zolang je niet, in studio wil komen, dan moet je ergens een stoplicht pakken. Maar...
1: Op zich een fietssnelweg. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik word juist vaker gedemotiveerd. Maar dat heb ik zowel met autorijden als met de fiets. Als een weg aan één stuk lang rechtdoor is zonder bochtje of weet ik veel wat.
0: Zo. Dan begint het te vervelen.
1: Ontzettend. Daar kan ik dan heel slecht tegen.
0: Of dat je dan ineens het besef krijgt, ik ben aan het autorijden.
1: dat heb ik niet tijdens het autorijden, Erwin. Dan verklaart dat de hoge hoeveelheid verkeersboetes van jouw hand? Of,
2: misschien.
1: Misschien wel,
2: In de auto heb ik dat wel, maar op de fiets heb ik dat helaas niet.
1: Terwijl op de fiets...
0: Ja, terwijl je dan eigenlijk juist...
1: Ja, op de fiets kan je het best maken. Gewoon lekker je koptelefoon op, even van de wereld. Op een gegeven moment, als je tegen een fatbike aan zit, dan merk je het vanzelf wel. dan maakt het op de fiets niet zo heel veel uit. Maar in de auto wil je die concentratie er toch een beetje bij hebben.
0: Ja. Maar als je trajectcontrole hebt en je gaat inderdaad één lang stuk snelweg, dan begint het te vervelen.
1: Ja, ik heb wel vaak ook met die langere stukken snelweg, dat het wel heel lastig... Vind ik het wel heel lastig om één consistente snelheid aan te houden. Normaal schommelde ik een beetje tussen de maximale snelheid en ongeveer 5 kilometer daarboven. Tegenwoordig, na een aantal keer een blauwe envelop te hebben ontvangen, zit ik er toch wat vaker onder.
0: Ja, ik ga dus iets heel dom zeggen, maar ik heb met mijn auto een begrenzer en ik zet de begrenzer aan, maar soms ook altijd gewoon expres harder.
1: Waarom doe je dat?
2: Gewoon cruise control aanzetten. En gewoon voet van het pedaal en succes.
0: Ja, maar dan ga je gewoon net even wat harder dan de rest. En dan denk je, dan ga je er makkelijker voorbij. Maar dan pak je ook meteen een bon.
1: Ja, maar dat is juist het idiote eraan. Want als de rest allemaal wel de maximale snelheid gaat, dan kan je net zo goed zeggen, ik blijf lekker in dit rijtje.
0: Ja, maar dan toch net niet of zo.
1: Ja, maar die 10 seconden die je sneller thuis bent, dat kost je weet ik veel hoeveel euro tegenwoordig.
2: Dan benzine. Ja, dat opzicht kan je beter 90 gaan rijden.
0: Ja, toch niet.
1: Nee, het is echt het slechtste advies
0: ooit. Advies, ja. Goed, zo
1: dat wij radio mogen maken is een godswonder. Ja.

0: First Time. En zometeen ook nog Bastille. Het is 8:30, je wordt bijgepraat over het laatste nieuws van vandaag, Nick.
1: Dankjewel, Erben. Verwaarlozing huisdieren verergerd. CPB constateert verschil rijk en arm steeds groter. En directeur Milieudefensie naar Tata Steel.
2: Hè?
0: Ja, wow, oké, laatste sowieso.
2: Wat?
0: Wat?
1: De directeur van de Milieudefensie, Donald Pols, die stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie zelf heeft geen begrip voor de keuze en heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Die zou zijn overstap een week geleden hebben aangekondigd. Pols was sinds 2015 algemeen directeur bij Milieudefensie. Hij was het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell, die Milieudefensie in hoger beroep toch verloor. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door de zakelijk directeur Jessica Mann. Pols spreekt van een logische volgende stap. Komen we zo nog even op terug. Hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen.
0: Nou, ik wilde net zeggen, het zit hem denk ik in de naam Donald. Ik weet niet, het zijn een beetje toch wel de bijzondere mensen.
1: Nou ja, en helemaal als ze een managementpositie hebben blijkt.
0: Kijk, maar gaat deze man iets binnen Tata Steel doen met milieu?
1: Ja, ja, ja. Hij wordt daar, zeg maar, volgens mij wordt hij daar chef verduurzaming. Dus dat sluit op zich dan wel weer aan bij zo'n portefeuille. Tegelijkertijd klinkt het wel een beetje alsof hoofddierenbescherming overstapt naar de Nationale Zeehondenknuppelvereniging.
0: Maar als bedrijf zijnde wil je toch ook niet iemand aannemen in een managerrol?
2: Nee, juist wel. Dit is de perfecte PR-stunt. Want kijk, wij doen het zo goed dat zelfs degene die heel erg tegen ons is, wel voor ons wilt werken.
0: Oké.
1: En kijk, we hebben het wel vaker gehad over Tata Steel en hoe groen het is. En ik geloof ergens best wel dat er een afdeling binnen dat bedrijf knijterhard bezig is om zichzelf zo groen mogelijk te presenteren. Of in ieder geval te doen alsof ze zo groen mogelijk zijn. En wie weet dat Donald heel serieuze gevolgen teweeg gaat brengen binnen het bedrijf. Die maken dat wij over 10 jaar zeggen, God, dat is de redding van IJmuiden geweest. En wat goed dat de Donald zich daar toch gevestigd heeft. Maar het is opmerkelijk op zijn minst. En het feit dat de Milieudefensie er zelf ook weinig vertrouwen in heeft en meteen alle banden opzegt.
0: Ja, dat zegt natuurlijk ook wel wat.
1: Als die echt in deze missie hadden geloofd, dan hadden ze zich niet zo hard uitgesproken.
0: Ja.
1: Yes. Dus ja, weer een man van principe verloren aan het groot kapitaal. Yay!
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: the World, Miley Cyrus. En met één man in Amerika is dat einde toch wel aardig in zicht.
1: And America, we will never give up. The fight.
2: This is America. Don't get you slipping now. Don't get you slipping now.
3: Well, I want to thank you all very much. This is great.
0: En we moeten het toch wel een keer weer over deze man hebben, Nick.
4: Nou, ik krijg ook een beetje Purge vibes als ik nu deze jingle weer hoor. Nou ja, goed nieuws. Volgens één Amerikaanse site, nieuwssite Axios, en dat is een relatief betrouwbare bron in de zin dat hij in 2016 door drie zeer geëngageerde politieke verslaggevers is opgericht met het doel juist wat neutralere berichtgeving te verspreiden. Denkt de VS dicht bij een akkoord te zijn met Iran over een einde van de oorlog? Dus jee, vraagteken.
0: En hoe dat ineens zo?
4: Nou ja, een Pakistaanse bron die zij gesproken hebben, die...
0: Klinkt niet heel betrouwbaar, maar...
4: Nou, die zegt betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen en die bevestigt dat het einde nabij lijkt te zijn. Het zou een plan van 14 punten zijn dat op één A4'tje past, waarbij het toch mooi is om te zien dat de PVV dus ook in het buitenland invloed heeft.
5: Maar Nick, het oorlog... Het is toch geen oorlog?
4: Nou, ik ga dan altijd even te raden bij zeg maar het top van politiek kennis Amerika. En dan kom je eigenlijk bij één man uit en dat is Donald Trump. Die zei daar zelf het volgende over.
6: What they call a military operation, you know, they don't like the word war. And they call it a military operation because that way you don't have a war, you don't have legal problems.
4: Dus kortom, het maakt niet uit of het een oorlog is of niet. Voor een oorlog moet je namelijk officieel toestemming hebben van het Amerikaanse congres. En een militaire operatie, die kan je als president gewoon uitvaardigen. Wow. Alleen, er is nu een deadline verstreken. Het duurt nu ongeveer 60 dagen. En dan moet het congres er dus over gaan beslissen. Dus misschien de hele reden dat er nu een vredesplan op tafel ligt, is omdat Donald Trump elk moment door het congres teruggefloten kan worden. Wat de fuck ben je nu eigenlijk aan het doen?
0: Ik hoop het.
4: Ik hoop het ook. Het is zo jammer dat voor deze afleidingsmanoeuvre weet ik veel hoeveel schade mensenlevens ja, het inmiddels berokkend heeft. Maar goed, er
0: en
4: lijkt
0: gewoon ook de hele economische crisis.
4: De wereldeconomie ligt volledig op zijn gat, omdat we allemaal naar één Cheeto van de vloer uit de kapsalon geluisterd hebben. En dat is de situatie op dit moment. Maar het positieve context is, er lijkt een einde in zicht. Vraagteken.
0: Ja, maar je
5: voordat hij zijn volgende 60 dagen ergens anders aangaat.
4: Ja, dit past wel in een lijntje.
0: Of toen kidnapt hij ineens weer een andere president.
4: Ja, daarom. Wie weet. Ik weet gewoon ook niet meer waar je op moet rekenen bij deze man. En dat is het erge. Met een beetje pech zit hij er nog 2 jaar.
0: Ga daar maar wel vanuit, ja.
4: Ja.
7: Beste maar hoop 2 jaar?
4: Lang verhaal voor een andere keer.

0: Holly Humberstone en To Love Somebody. Het is jouw kans om deze toffe vinylplaat te winnen. Ga nog even naar ons Instagram. @clubtodate, @meerradionl of @infrontrecords. Daar zie je een post van ons en reageer eronder. Volg ons. En wie weet is deze plaat wel van jou.
1: Of
0: die van de Foo Fighters.
2: Ah, ja.
0: Ja. De keuzes zijn jou. Je kan zelf bepalen welke plaat je wil winnen.
2: Hoe luxe is dat? Dat je gewoon meedoet aan een wedstrijd waarin je zelf je prijs mag bepalen.
0: Dat is ook wel tof.
2: Dat komt niet vaak voor.
0: Dat komt niet vaak voor. Je eigen prijs kiezen, ja.
2: Maak er gebruik van, zou ik zeggen.
0: En bingo kan je toch ook altijd je eigen prijs kiezen?
2: Dat hangt er vanaf hoeveelste je bent die bingo heeft.
0: Ja, dat is waar.
2: Als de rest van je tafel er al vandoor is, omdat tante Thea net wat eerder was, dan... Ja, dan
0: tante Thea, ja. Ook,
2: ja. Laten we wel wezen, wie anders dan tante Thea die speelt bingo, Erwin?
0: Gerda.
2: Gerda, ja, toegegeven.
0: Als er nou iemand luistert die aan bingo spelen is, ja, dan... Wel een beetje vervelend.
2: Ik weet niet waar wij over zeiken, Erwin, want wij hadden het er net al over dat we te oud aan het worden zijn voor bevrijdingspop. Bingo is nu opeens een reëel referentiekader binnen ons programma. Wij moeten denk ik gewoon met pensioen straks.
0: Begint bingo terug te komen?
2: Nee, tuurlijk niet. Doe even normaal.
3: Ik wilde net voorstellen om volgende week een rondje bingo te gaan doen.
0: Nou, hou toch op. Ga maar een keertje live bingo spelen.
2: Nee, ja, er is niks vervelender radiotechnisch gezien ook daar live bingo spelen. Toegegeven, je kan vanuit huis meedoen. Hè?
0: Ja.
2: Superleuk.
0: Ja, ja.
2: Maar je zit gewoon...
0: We kunnen ook een soort van bingo doen van uitspraken die wij doen. En dat je dan zeg maar mee durft.
2: Dat lijkt mij verschrikkelijk.
3: Het hoeven geen cijfertjes
0: hoezo?
3: Te zijn.
2: Het enige wat je eventueel nog zou kunnen doen is bingo kaartjes opsturen met cijfertjes erop. En dan platen met die cijfers erin
0: dat
2: gaan draaien.
0: Dat maar ik zou het ook leuk vinden als een keer gewoon weer...
2: Zijn we een bingo variant aan het fantaseren?
0: Ja, als er niks staat
2: wij zijn het jongere programma van Meer Radio, mensen.
0: Maar wij gaan bingo weer op de kaart brengen.
2: Ach, goud, hey, leuke woordspeling. Ik zie hem hoor, bingo kaart. Geinig, maar hebben we nog iets? Hebben we even iets om een pellet te cleansen? Iets waar een beetje iets van moderniteit in zit? Iets van technologie of zo? Wat we nog aan kunnen halen? Gewoon om te bewijzen dat we niet echt al pensionado's zijn.
3: Nou ja,
2: al
3: we kunnen ons andere hot item aanspreken in het weer eens over AI. Hoe je het tot hebben gehouden.
2: AI, ja hoor, ja. Spotify, die trekt...
0: Ja, je lijkt niet echt geamuseerd, Nick.
2: Nee, weet je, ik moet ook niet te veel zeiken. Want ik vraag inderdaad om een moderner onderwerp.
0: Ja,
2: en dan is AI goed. Alleen, het is voor ons programma niet de meest creatieve invalshoek. Nee, maar Spotify, die gaat inderdaad met een nieuwe update komen. Waarmee
0: ik heb het nog niet gezien, de groene vinkjes.
2: Ik heb ze zelf ook nog niet voorbij zien komen. En ik snap ook niet waarom Spotify een oorlog tegen AI begint. Als ze tegelijkertijd wel met een nieuwe AI-DJ zijn gekomen.
0: Ja,
2: die je
0: plaat
2: voor je aan elkaar... Dus vind je nou tof, vind je nou niet tof? Maak een keuze.
3: Oh, daar zit naar mijn mening een verschil in. Het gaat erom dat zeg maar een AI DJ en dergelijke, dat is hoe maak ik een playlist voor jou? Dus hoe zorg ik ervoor dat het niet hard op de tak kansloos is?
0: Nou, maar ook dat het wordt wel een beetje vaag aan elkaar geluld.
3: Ik zeg niet dat het goed is. Daar heb ik het niet over. Dit is muziek die überhaupt al niet bestaat, toevoegen aan...
2: Nee, maar het argument van Spotify is... wij gaan strenger optreden tegen die AI-liedjes. Vorig jaar hebben ze er volgens mij iets van 75 miljoen van hun platform verwijderd. Ze gaan strenger optreden tegen die liedjes.

0: Omdat ze ook willen dat het publiek niet misleid wordt. En dat het gras niet voor de voeten van daadwerkelijke artiesten weg wordt gemaaid.
1: Dat vind ik wel goed.
0: Mijn mening is, als je dat echt vindt, wees dan principieel. En huur per land dan ook een stem in die jouw AI-DJ in gaat spreken van tevoren.
1: En niet een Amerikaans.
0: Nee, want nu maak jij het gras voor voeten van Nederlandse radiomakers weg. En dat lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling, Spotify.
1: Eens.
0: Ofwel.
1: Eens.
0: Dus
1: eens.
0: Wees consequent. Als je een lijn in het zand zet, hartstikke leuk, maar blijf maar zand.
1: Maar ik vind ook wel een beetje gek van, kijk, op het moment dat ik iemand wil die platen aan elkaar lult, dan luister ik wel naar de radio. En wij zijn heel leuk.
0: Ja, 100%.
1: Dus dan had ik ons sowieso aangezet.
0: Hoe had je anders die 5 minuten aan Bingo Talk
1: Dat gaat AI niet doen.
0: Marconi Awards, luisteren we mee.
2: Dan kan je tenminste ook nog wat winnen, Nick.
0: Ja, dat is wel zo. Hier win je nog wat.
1: Ja.
0: Bij Spotify win je kostbare minuten van je leven terug ten opzichte van ons programma. Maar
2: nou, ligt er gewoon een beetje moet luisteren.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat dus. Dat heeft AI allemaal niet, hè?
0: Nee, dat heeft AI niet.
1: Nee.
0: Nee, die heeft niet onze geringe kwaliteitscontrole. Die zorgt dat elke week weer 2 uur absolute topkwaliteit is.
1: Met allemaal prijzen, mensen.
0: Prijzen. Nou, kom dat zien.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club To Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by Infront Records. Club To Date.
4: En ga dan even naar ons Instagram, @clubtodate of @meerradio.nl. Comment welke plaat je wil winnen, want je kan kiezen welke je wil winnen, waarom je die wil winnen. En volg ons even en wie weet, maak jij...

0: System en Afraid of You. Voor die is bij Club Today van woensdag 6 mei.
1: Oh. Ja. Wat is aan de hand,
2: ja.
1: Nick?
2: Ja, sorry. Ik had even last.
1: Ja. Hey, wij hadden begin deze uitzending nog heel even kort over 4 en 5 mei. Want daar is natuurlijk de week van. En dat oorlog af en toe nog steeds actueel is, dat bleek ook vandaag.
3: Wat dan?
1: In Weesp is er een oude bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daardoor lag het treinverkeer in de regio stil. En is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Je zou gekscherend kunnen zeggen, ja, als die bom al 75 jaar niet ontploft is en er rijdt al die tijd al een trein langs, waarom moet het vandaag dan stilgelegd worden?
4: Nou ja, dat inderdaad.
1: Maar hij lijkt inmiddels verwijderd te zijn. Het gaat om een 500 ponder, een vliegtuigbom. Die werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden.
0: Zo, maar dan heb je ook wel mazzel hoor.
1: Ja, dat je er niet vol in staat.
0: Met je graafmachine, bam, ping.
1: Ik vraag me af hoe dat werkt.
4: Of je graafwerkzaamheden zijn een stuk sneller gegaan.
1: Ik neem aan dat 9 van de 10 keer tijdens graafwerkzaamheden, want je wil ook niet per ongeluk een leiding raken. Dus dat ze vaak wel even een soort metaaldetectie doen voordat ze beginnen met die machine.
0: Oh, misschien kan je die tip geven aan onze bovenburen.
1: Wil je daar nog over hebben?
0: Nee, maar ze luisteren misschien wel mee.
1: Ik betwijfel het, maar wie weet.
4: Ja. Nou ja, verderop in de polder kunnen ze genoeg opletten met alle nieuwbouwprojecten die ze aan het doen zijn. Ze zijn bij naast de Gamma en dergelijke zijn ze aan het graven. Ja. Oh, ja. Ze zijn in Nieuw-Vennep wat aan het graven. Ze zijn, nou ja, dus ik kon nog een paar plekken opnoemen die. En de polder ligt ook genoeg vol met van alles en nog wat.
1: Ja, zeker. En af en toe komen er heel leuke archeologische vondsten uit. Hè? En je zou kunnen zeggen dat dit historisch gezien een bijzonder goede archeologische vondst is.
4: Ik heb hem intact gevonden, dus in dat opzicht.
1: Zeker. En wij hebben het in het leger altijd over een schrijnend tekort aan wapens en dergelijke. Dus wat dat betreft.
0: Kun je een beetje recyclen?
1: Ja,
0: wie weet.
1: Wie weet.
0: Ik denk dat het misschien alleen niet heel verstandig is.
1: Nou ja, zonder gekkigheid. Het is goed afgelopen en daar zijn we heel erg dankbaar voor.
0: Oké. Okay.

0: Unique en Does It.
1: Elke woensdagavond met Erben, Nick en Tessa.
0: Matter. En Does It Matter over de loontransparantie?
2: Ja, zeker. Ja, dit is heel mooi bruggetje dit.
0: Nee, ja, toch?
2: Moeten we even...
0: Iets meer context
2: geven. Even iets meer context. Ja. Nou, vooruit dan. CPB slaat alarm. Want de verschillen in Nederland tussen de rijke en de minder rijke mensen... die blijven groter worden. Aldus het orgaan. Het belastingstelsel beperkt de verschillen niet. En ze worden er soms zelfs door vergroot. Het CPB wijst erop dat de belastingen progressief zijn, maar dat de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting betalen. De hoogste bomen vangen minder wind, stelt het CPB.
0: Oké.
2: Daar liggen een boel dingen aan ten grondslag. Hè. Het feit wat vaker al door meerdere mensen besproken is, dat inkomen uit bezit en uit aandelen bijvoorbeeld vaak nog lager belast wordt dan inkomen uit werk. Ja, dat betekent, jij veel geld linksom of rechtsom, dan betaal jij daar vaak minder belasting over dan als jij geld verdient.
0: Ja.
2: Een van de dingen die...
0: En dat was dat hele box 3 verhaal, toch?
2: Ja, exact. Ja.
0: Ja.
2: Er worden wel zowel binnen als buiten Nederland initiatieven genomen om daar wat aan te doen. Een van de dingen die jij net al aankaart is de loontransparantie. Daar is een nieuwe Europese wet voor aangenomen. Die zou oorspronkelijk vanaf 7 juni dit jaar al in werking treden, maar die is uitgesteld naar 1 januari 2027.
0: En wat houdt die in?
2: Het is in feite een wet die maakt dat jij het recht hebt om een gemiddeld salaris van collega's met een gelijkwaardige functie op te vragen, inclusief bonussen en extra's. Dan moet een wetgever,
0: bij je werkgever.
2: Daar moet een werkgever dan transparant over zijn.
0: Okay.
2: Werkgevers zijn ook verplicht deze informatie te verstrekken. Volgens mij hield het ook in dat zij niet meer teksten als een marktconform salaris in hun vacatures mochten zetten, maar dat gewoon een keihard getal. Werkgevers mogen niet meer vragen naar je huidige salaris om loonverschillen te voorkomen. En bij verschillen groter dan 5% die niet objectief te onderbouwen zijn, moet de werkgever het aanpassen.
0: Ik vind ook bij, als je dan solliciteert, vind ik het dan ook heel gek. Er is een bedrijf in Nederland en dan moet je als verplichte vraag invullen, wat denk je te verdienen bij de nieuwe functie dan? Ik vind het dan ook zo'n bullshit vraag.
2: Ja. Ja, ik had laatst
3: dat is op zich een stuk netter dan vragen naar wat je nu verdient. Maar in theorie, zet gewoon de salarisrange die je wil betalen.
2: Ik zag laatst al iemand op Instagram die had het fantastisch uitgespeeld. Die had toen een salarisindicatie gegeven van weet ik veel, iets van 10.000 in een maand of zo. Toen kwam de werkgever terug. Het blijft Instagram, dus je weet niet in hoeverre dit geval gefabriceerd is. Hè? Maar ik vind het een leuk verhaal. Die kwam toen terug met, nou, we hebben eigenlijk max budget voor 6.000. Waarop de sollicitant reageerde, mooi, mijn oude salaris was 4.000. Dus dan ga ik graag met het aanbod van 6.000 akkoord. Zo kan je hem ook proberen uit te spelen.
0: Ja, dat kan. Ja, of het werkt.
2: In Nederland denk ik wat minder. Dit was wel typisch op zijn Amerikaans.
3: Een klein deel van het probleem is. Ik denk dat het grootste deel van het probleem is van mensen die al heel jaar lang bij eenzelfde bedrijf werken. En daar nieuwe collega's bij komen. En dat ze die nieuwe collega's meer bieden om ze maar binnen te halen. Dan dat de medewerkers die er al zitten
0: beter beloond worden om er ook daadwerkelijk te blijven zitten.
2: Nou ja, er zijn meerdere problemen. En toegegeven, dit zou dus ook voor de langdurige kantoormedewerker ten opzichte van een nieuwe medewerker, zou die nieuwe wet die volgend jaar ingaat een hele hoop helpen. Ik denk alleen dat het wel ingewikkeld is om van elke individuele werkgever te verwachten dat zij altijd netjes zullen handelen. Dus in feite heb je hier gewoon een sterke overheid met goede wetgeving voor nodig, die dit een beetje in goede banen begeleidt.
3: Als dit de wet is, dan of je het wil, ja, de werkgever is dan deel 2. Maar dan kan je dus naar een deel van een, ligt eraan op welk recht ze het vallen, naar een rechter, een kantonrecht of welke je dan hebt, stappen met dit klopt niet. Ja, ze moeten dit doen.
2: Maar het liefst wil je dat de Nederlandse overheid dat meer met toeslagen, belastingen, noem het allemaal maar op, een beetje kiep probeert te spelen. Want het risico is vaak dat als je naar een rechter gaat om dit soort conflicten te beslechten, dan helpt dat de komende maand of 2 maanden. Maar dan weet je ook dat jouw werkgever de komende 3 maanden bezig is met jouw pand uit te werken.
0: Ja.
2: Dus het is een tijdelijke oplossing op zijn best.
0: Ja, nee, is het zo. What are you doing here for?

Luister meer radio. En hoor de Somber in 12-12. Hier is bij Club Today, waarbij je zometeen kans maakt op een hele toffe vinylplaat. Want we gaan weer bellen met Matthijs van In Front Records. Elke maand dan bellen we met hem. En dan heeft hij hele toffe platen waar we het over gaan hebben. En we mogen er eentje weggeven. En je hebt keuze uit twee. Holly Humberstone of het nieuwste album van de Foo Fighters. Welke wil je winnen? De keuze is aan jou. Je kan kiezen uit welke prijs je wil winnen. Ga even naar ons Instagram, @meerradio. En comment dan welke plaat je wil winnen en waarom. En wie weet ben jij zometeen een hele toffe vinylplaat.

0: Coldplay. Adventure of a Lifetime.
1: Hoi, je bij Club Today. Zometeen Down the Drug Project. En The Cyclists, hoor je ook nog. Maar goed, eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws van vandaag, Nick.
2: Dankjewel, Erben. AEX sluit op hoogste slotstand ooit. Steeds meer kinderen in noodopvang. Verwaarlozing huisdieren verergert.
1: Oeh, oké. Serieus allemaal?
2: Nou ja, AEX is op zich positief.
1: Ja, oké, laten we dat dan doen.
2: De AEX-index op de Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. Door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten... Mm-hmm. werd de dag afgesloten op 1031,44 punten. Eerder vandaag stond de index zelfs nog wat hoger op 1036,02 punten. Het goede gevoel bij beleggers komt door berichten dat de VS en Iran het eens zouden zijn over een voorstel om de oorlog te beëindigen. Daardoor zou ook de blokkade van de economisch zo belangrijke Straat van Hormuz eindigen. Door het nieuws daalde de olieprijs, die onder de $98 per vat dook. Dat was de laagste stand sinds 22 april. Later steeg de prijs weer licht.
1: Ja, dat was een beetje jammer.
2: Ja.
1: Maar goed, geeft dit al meteen een goed beeld?
2: Nee.
1: Nee, ik wou niet zeggen.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Het is optimisme over een persbericht wat Amerika eruit heeft gegooid.
1: Ja, precies.
2: Persberichten die de afgelopen tijd bijzonder onbetrouwbaar zijn gebleken.
1: Eigenlijk waar we het vorige uur al over hadden gehad, dat... Nou ja, het is nog steeds heel erg onzeker.
2: Ja, en Trump heeft de afgelopen 4 weken gezegd... Hè, er is geen oorlog, er is wel een oorlog. Er is een wapenstilstand, er is geen wapenstilstand. Ja. Er is geen wapenstilstand, maar Iran heeft zich bijna overgegeven. Iran wil een wapenstilstand, maar dat willen wij niet. Wij blokkeren de straat. Iran blokkeert de straat. We blokkeren allemaal de straat. Dit heeft geen invloed op de wereldeconomie. Dit heeft wel invloed op de wereldeconomie. Er is geen oorlog, er is een militaire operatie. Het is wel een oorlog, maar je moet het een militaire operatie noemen, anders krijg je straf. Dat is ongeveer de retoriek geweest. Dus er is nu een deal. Hartstikke leuk.
1: Maar het is wel bijzonder dat die eigenlijk nu zo hoog is.
2: Nou ja, het is voornamelijk...
1: In deze tijd.
2: Het is voornamelijk bijzonder omdat het aangeeft... dat er dus een heleboel beleggers zijn... die heel erg in hun gevoel zitten. Die zijn
1: zeker.
2: Heel erg één met hun emotie. En aan de ene kant hartstikke mooi. Blij dat er optimisme is. Eerlijk is eerlijk. Hè, met alle dingen in acht nemende is dat optimisme misschien ook wel terecht.
1: Even voorbeeld. Op 30 april om 9:30 ochtends was hij net onder de 1000.
2: Ja, daarom. Dus het is op zich een mooi teken.
1: Ja.
2: Maar ja, het zegt nog niet zo heel erg veel over wat dit voor de economie betekent. Mensen denken ook als de straat voor een moer straks open is van jee, feest. En dat is het op zich ook, hè, feest.
1: Ja.
2: Maar het hele wereldverkeer heeft nog steeds lang stilgelegen. En het duurt echt wel even voordat het allemaal weer op gang is. Dus we gaan sowieso nog een nasleep krijgen.
3: Sowieso, een boot doet er nog. Dus is het een week of 3-4 op zijn minst over om van daar hier te komen.
2: En dan heb je alle schepen die ook nu nog een beetje à la 17e eeuw om Afrika heen aan het varen zijn. Omdat die straat gesloten is. Die keren ook niet zomaar even om.
1: Nee.
2: Dus dit heeft echt nog wel grote gevolgen. En het eerste optimisme is leuk om te zien. Maar het echte beeld weten we waarschijnlijk pas over een paar weken/maanden.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Duck Project en Summer Jam hoor je ze bij meer radio. Front releases. Elke maand gaan we weer nieuwe albums bespreken. En dat doen we altijd in samenwerking met In Front Records uit Hoofddorp. En dat is wel de platenzaak van Haarlemmermeer. En daar kan je tweedehands vinylplaten en hele nieuwe platen halen. Aan de telefoon Matthijs van In Front Records. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij hebt weer nieuwe albums voor ons in petto.
2: Klopt, zijn nou ja, nieuwe albums.
0: Nieuwe albums.
1: En de laatste periode zijn er erg veel. Vandaag is Deep Purple weer opnieuw aangekondigd. Gisteren de Rolling Stones.
0: Rolling Stones? Wauw, oké. Okay.
1: Ja, die komen weer met een album.
0: Die stoppen ook maar niet, hè?
1: Nee, maar ja, als het geld blijft opleveren, moet je het vooral doen.
0: Ja, nee, is ook zo.
3: En met de hobby van Keith Richards hebben ze ook flink wat nodig, volgens mij.
1: Ja, wie weet.
0: Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Holly Humberstone, ik kende de artiest niet.
1: Ik ook niet. Ik ken haar wel vanuit, mijn dochter luistert veel Taylor Swift, Sabrina Carpenter en deze dame uit Engeland, die heeft ook vol programma's gedaan van onder andere Olivia Rodrigo en Taylor Swift.
0: Oh, oké, okay. Dus wel een grote al in de muziekwereld.
1: Ja, klopt. En daardoor heeft ze een beetje een boost gekregen waarbij ze wat groter is geworden. En nog niet zo groot als de Olivia Rodrigo's en de Taylor Swift, maar wel ze timmert aan de weg.
0: Maar kunnen we haar muziek daarmee vergelijken? Het vorige uur had ik wel al To Love Somebody. Maar kunnen we het een beetje vergelijken met een Taylor Swift?
1: Ja. Dit album, ik heb het één keer aangehad en dat is wat meer up-tempo popmuziek in vergelijking met de vorige liedjes. Dat was wat meer wat rustige singer-songwriter.
0: Oké. Maar voor een Taylor Swift-fan misschien wel een hele goede alternatief om te luisteren.
1: Oh ja, absoluut. Ze staat in iets kleinere orkest of popzalen. Dus zij staat in Paradiso binnenkort, geloof ik.
0: Oh.
1: Dus dat zijn nog geen arena's, maar wel uitverkocht.
0: Ja, oké. Vorige week was ik bij jou in de zaak. En toen hadden we het al even over deze plaat. De Foo Fighters, want die is best wel hard gegaan volgens mij bij jou.
1: Ja, klopt. Aardig verkocht. Niet zo hard als ik had gedacht eigenlijk,
0: maar
1: het is wel een uit mijn hoofd een 12e album. Ik zou het even moeten nazoeken, maar volgens mij is het een 12e studioalbum en ja, het is wel meer van hetzelfde, vind ik persoonlijk.
3: Het is op zich wel bijzonder, want de meeste artiesten, nou als die 8 albums uitbrengen en nog de helft van hun relevantie hebben die ze met hun debuut hadden, dan is dat mooi meegenomen. Maar de Foo Fighters die zijn wel een beetje steady, nooit echt 100% top 10 van de top 40, zeg maar. Maar wel altijd relevant genoeg om even nieuws te maken, headlines te pakken en flink wat interesse te boeken.
1: Klopt. En deze zomer natuurlijk weer met de festivals, Pinkpop onder andere. En de headliner, altijd headliner. Maar waar ze voorheen wel sommige hits scoorden, is dat nu minder het geval. Maar alsnog is het een hele, hele strakke plaat. En hij staat bij mij ook gewoon thuis in het mandje klaar.
3: Kijk eens, kijk.
1: Dus het blijft wel. Foo Fighters blijft wel een van mijn favorieten.
3: Nice. Dus voor elke vroegere Foo Fighter fan zeker eentje om alsnog gewoon op te pikken.
1: Ja, om de collectie compleet te houden, absoluut.
0: Ja, nice. Precies. En we mochten weer een plaat van jou weggeven, wat weer heel erg tof is. Daar is de winnaar uitgekomen, Nick.
3: Ja, dankjewel, Erben. De winnaar. Heb je wat meer galm voor mij, alsjeblieft?
0: Ja.
3: De winnaar van deze In Front Release editie is niemand minder dan Annabel _B op Instagram.
0: En voor welke plaat is hij gegaan?
3: Van harte gefeliciteerd. Ik moet dit even driedubbel checken. Maar uit mijn hoofd was dit juist de opkomende Britse singer-songwriter Holly Humberstone met Cruel World. Die zei, ook even een bedankje namens Annabel al aan Evaline B. Die heeft zij getagd in het bericht. Waarmee ze aan alle voorwaarden heeft voldaan. Kijk, en gelukkige winnaar is van deze ronde.
1: Nou, mooi. Matthijs. Dan gaan we die weer netjes apart leggen. En dan kan die uiteraard weer opgehaald worden.
0: Helemaal top. Super. Onwijs bedankt weer. En we spreken je volgende maand weer.
1: Yes.
0: Hele fijne avond.
1: Joe, goedjes. In Front Releases. Check de socials van Club To Date en win een vinylplaat.

0: and On My Mind. Hoor je ze bij Club to Date. En, dat was hem. Nou, klaar.
1: Nou, dat is wel heel abrupt, Erwin. We mogen ook nog wel zeggen dat we weggaan, hoor. Je hoeft niet gewoon meteen de hele zender eruit te trekken.
0: Ik dacht, jongens, we stoppen hem helemaal met die zender. Nee.
2: Nou, het was weer een leuke uitzending zo. Ja. Tot op het laatste moment. Hè?
0: Ja, lekker dynamisch.
1: Toch jammer dat we die visual radio nog niet hebben, Nick. Oh, dan hadden we mooie beelden gehad.
2: God, de fragmenten die we hieruit hadden kunnen knippen, die vallen op... Nou, ik wil een grap maken, maar die mag helemaal niet. Dus die slik ik maar weer in. Maar die vallen op minder dan één hand te tellen. Ja, ik ga de grap niet on-air maken. Want dan krijg ik een boze eindredacteur vanuit huis achter me aan. En daar heb ik absoluut geen zin in.
0: Ah, dat

0: Iets gemist? Of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van der

0: Houston Door en Nene Cherry en 7 Seconds uit 1994. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Ja, en ook vanavond weer hoor. Nice and Slow met natuurlijk hebben wij de bekende ingrediënten. Zo straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan krijg je 2 lekkere oudjes te horen van de Eagles. Dat allemaal na het nieuws van 10:30. Maar nu Erika Karst. Ze schreef het samen met haar broer René Karst vlak voordat hij overleed in november 2025. Dit is Wat zou het mooi zijn?
2: Wat zou het mooi zijn?

Ja, Ed Sheeran, hij maakt de meest idiote platen, maar ook de meest mooie platen. Dit was Visiting Hours. En dit is terug naar 1979 met ABBA, I Have a Dream. En daarna hoor je John Lennon bij Meer Radio.

Uit Friesland, Mr. and Mrs. and Find My Way. Alweer een oudje uit 2024. Maar deze is nog ouder. Uit 1969. Het gaat over de eerste dag van mei. En wordt bezongen door de Bee Gees. Hier is The First of May. Hoor je tot het NOS-journaal van 10:30. When I

0: zondagavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Toto en I'll Be Over You uit 1986.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En van de jaren 80 gaan we naar de beginperiode van de Eagles in de jaren 70. Je krijgt ze te horen hier in het 2 van 1. Dit is Tequila Sunrise. En zometeen ook dat mooie nummer van Timothy Smith. Hij zingt het ook. Dat is I Can Tell You Why.

Nice and Slow, Italiaanse klassieker.

Canto della Terra, dat was Andrea Bocelli als Italiaanse klassieker. En over klassiekers gesproken, Katie Melua met 9 Million Bicycles. Wordt zometeen gevolgd door een plaat van Stef Bos van vorig jaar. Eindeloze stroom gedachten. En we eindigen dit uur met Your Song uit 1991 van Rod Stewart. Hierin Nice and Slow.

kwijt. De vloedlijn die verandert als je wandelt langs de zee. En je ziet nog steeds haar sporen.

beschrijven. Onvoltooid verleden. En altijd schrijf je nog met woorden de verwarring van je af. Want op papier kon jij de held zijn die eigenlijk nooit was. En jij weet zoals geen

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Het vorige uur sloten wij af met Rod Stewart en Your Song, een nummer van Elton John. Maar dit was Elton John zelf in 1994 met Can You Feel the Love Tonight.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug, het tweede uur van Nice and Slow met na 11:30 natuurlijk Suzanne Freek voor Gerda. En daarna...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Een 2 van 1 en die is voor Celine Dion. Met onder meer straks haar nieuwe single. Maar nu Frans Halsema. Dit is Zij Was Goed Voor Mij. En zometeen hoor je ook Lionel Richie.
2: Ik kan mijn plek niet vinden. Hou het nergens uit.

geen klacht. Zij was goed voor mij, die korte tijd in Friesland. Dat meisje bij de sluis,

mijn plek niet vinden. Hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen. Heb het steeds verbruikt.

wat een geluk. Ik heb mijn toekomst in mijn hand. Ik maak hem zelf weer stuk. Kan mijn plek niet vinden.

Kick and Check met A Radical Blind met zang van Christine Perfect uit 1969. En Christine Perfect trouwt later met de bassist van deze groep, namelijk John McVie. En samen komen ze later tegen bij Fleetwood Mac. Dan gaan we nu naar 1976. Een nummer 1 hit voor Chicago hier in Nederland. Dit is If You Leave Me Now met zang van Peter Cetera.

Ach, dan de Munich samen met Van Dijkhout. En dan heten ze de Puma's. En dit was een hele grote hit voor ze. Dit was Mijn Houten Hart. En tot het NOS Journaal van 12:30 deze van Melanie. Beautiful.

0: take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
3: same time, same place, same jazz.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En ook vanavond weer gedraaid, speciaal voor mijn lieve Gerda, waarvan ik heel veel hou. Dat was Als het avond is. Schatje, tot straks, hè, na 12 uur.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Dat duurde 2 van 1. Celine Dion. Hier samen met de Bee Gees en Immorality. En zometeen hoor je ook haar nieuwe single, Dansons.

De Vlaamse troubadour Guido Bracanto in 2011 met Wat Wil Je Dan? En dit zijn alweer de laatste drie voor vanavond. J.J. Johns, oftewel Jan Abbing, is hier met Mandy. Een nummer van Barry Manilow natuurlijk. Je hoort ook Simply Red met hun versie van The Air That I Breathe. En we eindigen vanavond met Zwijgen van het Goede Doel. Welterusten, hè?

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. In de gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

ribcage.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 13:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.